0: Dat is het, dames en heren. Het is de tijd dat ik hier uit is. Maar ik heb wel een gast hier zo in het atelier. My guest, who are you?
1: My name is Alicia Mohale.
0: Alicia Mohale, and then the other guest?
2: My name is Tinolo Matlale.
0: Hello, Os Tinolo and Os Alicia. Thank you so much, you guys. Joined us at the Spa Women's Raid.
1: Definitely.
0: And you have your own chauffeur here. I'm sure you guys saw Mataba as well, want hij is bezig, jong. Hij was die oude geweest wat jullie zo afgeneem het en wat het zo lekker gemaakt het als op die Spa Women's. En wat zeker gemaakt het, was het memories van jou, because we want to relive all of those memories, right? So remember, hashtag celebrate her as you post those pictures from the Spa Women's Challenge Tswane. Ek en jy praat weer morgen. Ladies, thank you so much for joining. Appreciate you guys.
1: We're doing it again next year.
2: Yes, definitely.
0: I like what I hear. Ek en jy praat weer morgen. Gee oor in die nimmelike hande en die beautiful hande van die een en enigste DJ Ankle Tap. Kotsa khona, Tabiso, Kambule. Khu, siame.